0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Valo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hit.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. De beste muziek
3: hoor je hier.

0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Valo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres, DJ Kevin. Professionele muziek, ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan...

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar

0: Staatsbank Belgius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
4: Radio Memories, hitschijf.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Daarvoor zijn we natuurlijk hier om alleen maar muziek voor jullie te draaien. Af en toe ook wat informatie mee te geven. Oh, dat is toch allemaal leuk, daar doe je het allemaal voor. En je hoort het, het is allemaal wat anders dan anders. It's still Hits Revival. Jawel. Maar we draaien vandaag niks anders dan alleen maar vinyl classics uit de jaren 70 en de jaren 80. En dat heeft wel een reden hoor. Ja, we doen het niet zomaar, maar ja. Een computer, die heeft er een klein beetje de brui aan gegeven. Niet helemaal, maar we krijgen er nog wel gefixt hoor. Jawel, jawel, jawel. We blijven ons best doen om de leukste club classics voor jullie te draaien. Uit zowel de jaren 70, 80. En misschien vind ik in mijn platenbak ook nog wel materiaal van de jaren 90. Daar ben ik vast wel van overtuigd, denk ik. En de volgende plaats, wel, die heb ik ook nog ergens in een stoffig winkeltje in Antwerpen tegengekomen. En dat is deze van Sherry met Murphy's Law. Welkom bij 3 decennia popmuziek. Dit is Hit Revival.

0: Follow Me was destijds ook een hele grote hit van deze dame. Alhoewel dat daar dikwijls toch wel wat onzekerheid over was in de jaren 70. Je hoorde Amanda Lear van haar album I Am A Photograph. Uitgebracht in 1977, deze Queen of Chinatown. En we draaien het eigenlijk op vinyl. Van zo'n van die verzamelalbums weet je nog dat dat toen allemaal uitkwam. Wel, dit was Super Disco Party 2. De tweede track ervan. En dat was deze Amanda Lear. Zo dadelijk nog heel veel meer hitgeweld van vinyl hier bij Hit Revival. 3 decades of music.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Radio Memory. Radio Memory.

dat waren ze. Serieus wat rock'n'roll geweld hier in Hit Revival. Three Decades of Music, The Ramones. En Rock'n'Roll High School werd eigenlijk al opgenomen in november van 1978. En ik laat de plaat nog een klein beetje doordraaien. Dan hoor je dat we wel degelijk van vinyl aan het draaien zijn. En deze single die werd gereleased op 1 juni van het jaar daarna. Dus ongeveer een halfjaartje later, laat ons zeggen, in 1979. Tijd voor wat Neue Deutsche Welle, want zo werd deze muziek eigenlijk destijds in de jaren 80 omschreven. Drei Klangs Dimensionen Rheingold.

houdt het eigenlijk niet voor mogelijk, maar van 1969 tot 1976, zo is het erbij. Hebben ze eraan aan het werken geweest aan het album Changes One van Bowie. En dan in 1976, in mei van dat jaar, werd de plaat uitgebracht. De LP. Met onder meer Space Oddity, Changes, Ziggy Stardust, Gene Genie, Rebel Rebel, Fame en deze. Golden Years. Dat is wat wij draaien. Muziek uit de gouden tijd van de

Razend populair was het in de beginjaren 80 uiteraard. Breakdancen. Deze mannen die maakten er een leuke hit van destijds. Genaamd Street Dance. Je hoort de Break Machine. Hier in 3 decennia popmuziek. Ja, in 1 uur met alleen maar vinyl classics dit uur. En dat door computerproblemen. Ja, misschien denk je zo van... Oh, dat die computer maar meer problemen heeft. Kan natuurlijk ook zijn. Dit is Bunny M. bij Hit Revival met Painter Man.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
3: Much more music.

Ja, deze kerel die heeft nog eens iets anders meegemaakt ook. Hè? Ja, hij heeft er ook een plaat over gemaakt toen. Jean-Paul Young. Hij zei, love is in the air nu. Maar ja, hij stond nog in de regen destijds ook. Hè? Standing in the rain. We waren terug naar 1977 aan het gaan met deze Jean-Paul Young. En de 80's die komen weer lekker terug samen met Eddie Grant.

dit is echt van vinyl dat we draaiden. Het is eigenlijk nog een kleine anekdote bij deze plaat, bij die LP, want die heb ik toen gekocht toen ik nog op school zat, uiteraard. En mijn leraar van lichamelijke opvoeding, die verkocht die allemaal. Nou, die verkocht allemaal de laatste nieuwe LP's, verzamelde LP's en dergelijke. Vraag me niet van waar hij ze had, maar het was allemaal voor een goeie prijsje, dus ik weet het niet, ik weet het niet. Misschien was het ook wel een klein beetje voor zijn pensioen. Dan zou het ook wel een zonde geweest zijn, hè? Ra, ra, ra, meneer Rombouts, wat zo noem je. Wat heb je allemaal op je kerfstok gehaald? Maar wij waren er natuurlijk allemaal wel goed mee. Zo dadelijk, Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.

Daar kennen we de Emotions ook van. Maar deze EWF, ja, die hebben nog wel wat meerdere grote platen gemaakt. Maar dit was wel een van de grootste, toch wel. Je hoorde Boogie Wonderland hier bij Hit Revival. 3 decennia popmuziek in 1 uur. Alhoewel zijn het er eigenlijk 2 geworden dit uur. Maar dat heeft speciale reden. Hier is 5000 volts nog eens.

aan de tijd. Die moeten we wel even in doog houden natuurlijk. Ik hoop dat we er niet helemaal gaan overgaan, maar ja. 1000 volts, nee nee, het waren er veel meer. 5000 volts, and I'm on fire.

Ja, en dit is dan de laatste voor vandaag. Let's dance tonight. Misschien ga je dat wel doen, wie weet. En anders gewoon rond de keukentafel. Hè? Of de salontafel. Als je toch je favoriete serie niet wil missen of zo. Nou ja, dit is Pia Zadorna. En let's dance tonight. Tot de volgende.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Goedemorgen, Wendy.
1: Goedemorgen, Daniel. Alles goed?
0: Ja hoor, en met jou?
1: Ça va.
0: Voilà, het zonnetje schijnt.
1: Meer moeten we niet hebben, hè, dan.
0: Nee, we gaan er 2 leuke uurtjes van maken.
1: Ja, inderdaad.
0: En de mensen konden bellen op ons nummer.
1: 0266996660.
0: En dat heeft ondertussen al iemand gedaan. Ja. Die probeert altijd de eerste te zijn.
1: Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen, Geert.
2: Ja.
0: Vandaag...
2: Ik probeer altijd de eerste te zijn.
0: Ja, en het is u vandaag gelukt. Was u gisteren gelukt, dus...
1: Goed bezig.
2: Ja.
0: Ja. Doe zo voort, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: En...
2: Wel, ik wil de groetjes doen.
0: Ja, valassie.
2: Aan Vivian natuurlijk. Aan jullie in de studio.
0: Dank u.
2: Dan ook aan Nilde, aan Yves, aan Marian, aan Kelly, aan Tony en Nancy, aan alle medewerkers van Radio Memory, aan Johan de Radioman natuurlijk ook, Roosje, aan Jeremy, aan Frans en zijn vrouwtje, aan Rudolf en Anja, ook aan Jeremy natuurlijk. Aan Danny de Groot. En aan alle mensen die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
0: Voilà, dat is mooi gezegd, Geert.
2: Ja.
0: En je had ook weer een specialeke gevraagd. En dat heeft te maken met Hilde en Nan, Cindy zeker.
2: Ja, en ook voor ons binnenkort. Want wij gaan binnenkort naar Spanje.
0: Ja, ja.
2: En als ik in een karaokebar ben in Spanje, zing ik altijd dat liedje van Engelbert Humperdinck. En de Spanish Night is over.
0: Volasse, en die staat klaar.
2: Omdat dat ook een gevoelige tekst is.
0: Mm-hmm. Ja,
2: dus maar, ja.
0: Ja, veel van zijn teksten zijn redelijk gevoelig, van de Humperdinck.
2: Ja, want bijvoorbeeld Please Release Me is ook een schoontje, maar eigenlijk is het moeilijk allemaal draaien, hè.
0: Nee, dat lukt niet, maar al zo eentje per dag.
2: Hij heeft er zoveel, dus ja.
0: Ja. Inderdaad. Green, green grass of hope of zoiets, hè, of wat? Green, green,
2: ja, green grass. Green grass of hope. Ja. En ik ga je nog een weetje vertellen, Daniel. Vroeger, Tom Jones en Engelbert Humperdinck, die traden tezamen op in een show. En op een bepaald moment pakte Engelbert Humperdinck dat liedje van The Green, Green Grass of Home. En dan hebben ze ruzie gehad.
1: Nee.
0: Ja.
2: Want Tom Jones zei, dat is dat liedje van mij.
1: Nee.
2: Je moet eraf blijven.
0: Mm-hmm. Oh ja.
2: En Engelbert Humperdinck zei, ja, we zitten toch samen in de show, dus kunnen we liedjes zingen van jou en jij van mij. Maar Tom Jones wilde dat niet doen, hè.
0: Ja, hij had een beetje een ego waarschijnlijk, hè.
2: Ja, maar dat is... Ja, hij zei, ik heb dat liedje gemaakt, dus ik breng het.
0: Ah, oké. Okay. Ja, kijk. Het is ondertussen waarschijnlijk ook al tientallen jaren geleden.
2: Ja, dat is waar. Want nu treden ze eigenlijk niet meer samen op, hè?
0: Ja, maar het zijn ondertussen ook al 2 oudere mannen, hè. Die zijn in de 80 waarschijnlijk.
2: Ja, toch. Maar ja. Dat is met Salem ook zo. Die zegt, zolang ik kan zingen, is het goed. Kan ik niet meer zingen, is het gedaan met mij, zegt hij.
0: Oh ja, ja, dat is eigenlijk een goed plan. Een keer als je zo begint vals te zingen en zo, is het niet meer leuk. Hè?
2: Ja, maar hij zingt nog altijd goed, ja. Dus Alan.
0: Allee. Geert, ik ga jou een fijn weekend wensen. Bedankt
2: ik
0: voor
2: jullie
0: te bellen.
2: Ook.
1: Ja, tot de volgende keer. Hè.
2: En misschien dat Vivian ook straks gaat bellen.
0: Ja. Oké, dat zou leuk zijn. Oké, Geert. Bedankt hoor.
1: Dag Geert.
2: Graag gedaan.
0: Dag.
2: En tot later.
0: Tot later, dag.
1: Dag.
0: Valassie? En we gaan de Humperdinck draaien. The Spanish Night is over.

0: We hebben ondertussen een volgende beller aan de lijn. Goedemorgen, Frans.
1: Dag Wendy, dag Daniel.
2: Dag Frans.
0: Alles goed met u?
1: Ja, het gaat, ik weet, ik hou van twee opnieuw is.
0: Ah ja, nu is het goed, hè.
1: Ja.
0: Nu kunnen we terug goed bewegen en buiten komen.
1: Morgen is het 25 en maandag 26 in Goud.
0: Ja, tot 28 zelfs, maandag.
1: Ja. En dan is het gedaan, het is herfst.
0: Ja, dan een beetje regen en... Dus je moet ervan profiteren, hè, dan nu.
1: Dan komt de broek in de kast, hè.
0: Ah, ja. Maar misschien heb je die achteraf nog wel eens nodig, hè, als het terug een keer beter wordt.
1: Ja, dat kan nog. Ja, dat is september nog maar, hè.
0: Ja, het kan nog altijd, hè.
1: Ja. Dus ik ga de groetjes doen.
0: Ja.
1: Aan jullie beiden.
0: Dank u.
1: Aan ons Hilleke, aan Cindy, aan Kelly, aan Marianne, aan de Neef. Aan de radioman, Jan de radioman. Aan Rauzeke. En ik wens Rauzeke veel beterschap. Aan mijn broer Doof en Anja. Aan Anneke, dat mag ik ook niet vergeten. Aan Geert en Vif, Tony en Nancy. Danny de Vrote. Aan Gen Zeggen, aan alle luisteren en alle medewerkers van de radio. Want het werd te veel, dat is ook anders. En ik heb een mooie week uitgekozen van Corrie en de Rijkers. Kom vanavond bij mij.
2: Aha.
0: Ja. Het is een beetje ver, hè.
1: Wendy heeft gezegd, het is te ver, zei ze.
2: Maar ik kom ook niet, hè, Franske.
1: Ja, meneer, ik heb liever dat een vrouw komt.
2: Ja, maar dat dacht ik wel.
0: Ja, maar het is een uur en een kwartier rijden, zeg je. Dus dat is wel ver, hè.
1: Ja, meneer, ik heb het weer aan. Ja.
2: Maar ik weet wel aan wie dat hij denkt als hij die een titel vraagt.
1: Ja. Donderdag ga ik ons Hilleke bezoeken.
2: Ja,
1: dan gaan mijn broer en Jemri een leek opnemen. En dan gaan we zo'n fritje en dan gaan we al wel heel lekker binnen aan mijn kameraad, ja.
2: Ah, ik heb er iets van gehoord.
1: Ja, want het is lang geleden nog een knuffel gehad, hè.
2: Ja, en...
1: Het is gewoon een stevige knuffel gegeven, dan, hè.
2: Ja, al wel. Ze is er klaar voor, want ze heeft er ook al over gesproken.
1: Ja, het is nu, mag ik zien, deze nacht vertrekken ze zijn, hè.
2: Ze komen morgen toe.
1: Ja, morgen.
2: Maar ik weet niet om welk uur.
1: Wanneer, ja. Maar morgen, wie is morgen het programma? Morgen kan ik niet bijna, morgen ben ik in de voormiddag niet thuis.
2: Ik weet niet wie dat programma doet morgen, maar ja. Zijn ze al terug morgenmiddag om 10 uur?
0: 9 uur
2: landen ze, dus ik vermoed dat het niet echt zal lukken. Maar we horen wel, het is een verrassing morgen. Ik ben het alleszins niet.
1: Want ik ben morgen om 9:30 weg met mijn vrouw dus.
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja. Dus mijn vrouw is mijn vriendin, dus ik zeg... Zeg, ga morgen aan haar uit, zeg.
2: Goed. Dan
1: moet je mijn vrouw loslaten, hè, Daniel?
2: Ja, inderdaad. Je mocht dat inderdaad van tijd tot tijd een keer doen, hè.
1: Oh ja, dat zei dat. En ik ga een beetje met mijn zoon weg, dus.
2: Ah, leuk.
1: Ja.
2: Allee.
0: Een druk programma.
2: Geniet ervan.
1: Ja, ik ga jullie programma andere mensen nog eraan vrij laten. Kun je ook bellen.
2: Oké, super. Franske, bedankt voor bellen. En,
1: ja, tot maandag, zei je.
2: Normaal gezien wel. Ja, bij Leven en Welzijn ben ik hier samen met onze Hilde.
1: Ja.
0: En bij mij is tot de volgende keer.
1: Oké, Wendy. Daniel.
2: Salutjes, hè, Franske.
1: Een mooie dag. Hè.
2: Ja, dankjewel, hoor.
1: Ja, dag.
2: Velassie, en welke plaats gaan we nu draaien, Cindy?
0: Wendy.
2: Wendy. Oh.
0: Van Corrie Konings met Kom vanavond bij mij.

Voilà, speciaal aangevraagd door Franske. En ik kreeg net ook een sms'je binnen. Danny de Groot wou ook een plaat aanvragen voor al de luisteraars van Radio Memory. En hij vroeg er eentje van Bruce Springsteen, een van zijn betere, The River.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: We hebben iemand aan de lijn, denk ik.
3: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Wendy en Daniel.
2: Goedemorgen, Tony.
3: Ja.
2: Ik zei bijna Pascal. Ja.
4: Ja, maar dat zelfs, dat mag ook. Dat mag ook.
3: Hoe gaat het?
4: Alles goed en daar met jullie?
3: Ook goed.
2: We zitten niet goed, hè. Het zonnetje schijnt. We hebben koffie en thee en koffiekoeken. Dus,
3: Niks te kort.
4: En hoe is het met de drie hondjes? Goed?
3: Goed.
2: Ze blaffen, ze zijn blij als ze ons zien, hè.
3: Ja. Altijd hetzelfde.
4: En je als lief? Alles oké?
2: Ja.
3: Ook alles goed?
2: Ja, hij is even gaan rusten, want hij heeft vannacht op stap geweest. Hij is gaan rijden, dus hij is een beetje aan het rusten. Ja.
4: Dat moet gebeuren, hè, af en toe een keer rusten.
2: Juist.
3: Ja.
4: Ah, zeg, het is er een plaatje voor Daniel, voor Wendy.
2: Dank u.
4: Voor de twee musketiers daar in Spanje, dan, Hilde en Cindy.
2: Mm-hmm.
4: Voor Danny de Groot, voor al de andere collega's van de radio. Ook voor Geert en Vivian, voor Fransken, voor Rudolf, voor Roosken, voor iedereen. Dat aan het luisteren is, en vooral mijn andere collega's, dat kan niemand niet vergeten.
2: Nee, inderdaad. En je hebt hem ook een mooie gevraagd, hè?
4: Ja, eentje van Steve Stevens, altijd en altijd.
2: Ah, voilà, die staat klaar, maar we hebben nog iemand aan de lijn. We draaien die Seves, is het goed? Trouwens, de mensen die nu nog aan bellen zijn, moeten nog een minuutje wachten. Want de lijnen zijn bezet. Als Tony weg is, kunnen we die erin zetten. Tony, bedankt en tot binnenkort.
4: En ook nog speciaal voor mijn vrouw Nancy, die ook aan het luisteren is.
2: Ah ja, oké.
3: Okay. Dag Nancy.
4: En je hebt de groetjes van haar ook alle twee.
2: Ah, dankjewel
3: groetjes
2: Nancy.
3: Groetjes terug.
2: Groetjes terug, inderdaad.
4: Ik ga het daar zeggen dat hij groetjes terug doet. Is goed?
2: Ah, ça va. Oké.
3: Bedankt om te bellen.
4: Deze namiddag en anders tot morgen. Hè.
2: Ja, zulke zijn. Dag.
4: Dag.
2: Voilà, en op lijn 2 nu. Maar ik denk dat de mensen moeten herbellen nu lijn 1 vrij is. Goeiemorgen. Hallo.
3: Goeiemorgen.
2: Ah, oké. Ze is verdwenen. Hallo.
3: Anneke? Anders de volgende persoon op lijn 1.
2: Ja, zit de volgende persoon op lijn 1? We gaan een keer horen. Hallo.
3: Nee.
2: Nee, oké. We draaien ondertussen Steve Tielens. En dank jullie opnieuw bellen. Altijd van Steve Tielens.

0: Voilà, dat was de plaats van Tony van Beveren. En we hebben terug iemand opgevist.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen, Wendy. Anneke.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Oh, alles goed.
1: Zoals het weer.
2: Zoals het weer, hè.
1: Zo moet dat zijn, hè.
2: Maar ja, nog een beetje genieten, hè.
1: Ja, dat is waar.
2: Het is dat, hè. Ik wil de groetjes doen.
1: Ja.
2: Aan u, aan Daniel.
0: Dank u.
2: Rozeke, Kevin, Fransken en vrouw, Bolleke de Beer dus. Jeremy, Cindy, Hilde en Yves. En mijn maatje Rudolf en ons Anja, Siske, Katrien en onze sturenbink Erik. En aan alle medewerkers van Radio Memory en luisteraars.
1: Ja, voilà. En welke plaat had u graag gehoord?
2: Oei, oei, oei.
1: Kan ik de titel zeggen?
2: Zeg het geen maar.
1: Oompa La Papero van Marva.
2: Ja, dat was.
1: Het is een beetje moeilijk om uit te spreken, hè?
2: Oh, amai.
1: Een lang woord.
2: Het is wel eens geleken, hè?
1: Ja, maar we hebben het gevonden, hè, voor u.
2: Ah, dat is super. Zanja zal het horen.
1: Hoe zeg je?
2: Tegen Zanja zal het graag horen.
1: Ah, ja.
0: Allee, goed. Anneke, bedankt voor het bellen. Ik wens jou nog een fijn en zonnig weekend.
2: Ja, voor jullie ook daar.
0: Dank je wel, hè. Salutjes, hè.
1: Ja.
0: Dag. Verlassen, en nu met de titel Oompa La Papero van Marva. Als je dat 10 keer moet zeggen, wordt dat een tongbreker.
1: Ja.

0: Ja, na zo'n beetje gitaargeweld op een zaterdagmorgen mag wel, hè?
1: Ja, ja, dat mag.
0: Dat was trouwens Jimi Hendrix met Foxy Lady. En je weet, Jimi Hendrix behoort tot de groep van 27. Zijn alle zangers die op 27-jarige leeftijd zijn overleden. De laatste in de rij is Amy Winehouse, die een paar jaar geleden ook op 27-jarige leeftijd is overleden.
1: Dat is veel te jong, hè?
0: Ja, maar ze leven dan ook voor 5-6 personen tegelijk.
1: Ja, ja, dat wel.
0: En helaas is er wel altijd wat drugs- of vliegtuigongelukken bij betrokken. Maar we hebben nog iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen, Rudolf.
2: Alles goed daar, heb ik gehoord. Jullie genieten ook van het prachtige zonnige weer.
0: Ja, ja. Wendy ziet het zonnetje. Ja. Ik niet. Ik zie Wendy en Wendy is ook een zonnetje. Hè.
1: Oh, dank je.
2: Maar Wendy, voilà, dat is wat ik net zei. Wendy is ook een zonnetje om naar te kijken. Hè.
0: Ja, absoluut.
1: Dank je.
2: Voilà. Nu begint ze te blozen.
1: Ja, voilà, ik ging het juist zeggen.
0: Maar dat was een beetje mijn bedoeling.
2: Wendy, je wordt zo rood.
1: Ja. Ik ben dat niet gewoon, hè, zeg.
2: Allemaal pas op de radio. Voor de camera, pas op en zie maar.
1: Ja.
2: Nu, Daniel, nu krijgt ze het nog erger, hè.
0: Ja, ja, ze begint roder om roder te worden. Maar we gaan, Rudolf, we gaan stoppen. Want,
2: we gaan stoppen. We gaan stoppen met haar te blagen.
1: Ja.
2: Ja, maar dat is goed. Zeg, in ieder geval eerst en vooral de groetjes voor jullie tweetjes daar
1: Dank
2: in de
1: u.
2: Studio.
0: Dank u.
2: En ik doe dan de groeten ook aan al mijn radiocollega's. Zo kan ik niemand niet vergeten. Ik heb ons Bolleke de Beer al gehoord. Jij was er ook al snel bij, dus... ik heb Tony gehoord, breng hem ook de groetjes over. Ik heb de groeten gehoord van onze collega Danny de Groot. Wij doen dan ook de groeten aan ons Bolleke de Beer, want hij was er ook snel bij, hè?
1: Altijd,
0: ja. Ja, ja,
2: altijd, ja, ja, ja. Voilà. Ja, ja, en die kijkt al halsreikend uit naar donderdag, hè?
1: Ja, we hebben het gehoord.
2: Die gaat slapeloze nachten tegemoet, zeg maar.
1: Vooral als hij met mij
2: belt. Ja, ja, als hij nu met mij belt, dan zal het dan maar over Hildeke. Ik zie hem donderdag Hildeke, dus. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: ons bolken, hè. En dan doe ik ook de groeten aan ons Rozeke. Aan Anneke mag ik niet vergeten, want die heb ik net ook gehoord. Mm-hmm. Dus ik doe de groeten dan ook aan Johan en Frida. Ik ben er wat nader, Erik en Liesje, aan Christine Verliefde, want die luistert ook ergens mee vanuit Zottegem. En dan verder zou ik zeggen aan alle luisteraars, zo kan het niemand niet vergeten. En ik wens iedereen een mooi zomers en zonnig weekend toe, met de muziek erbij van Radio Memory. En ik heb weer een pareltje gekozen van Wiltura, hè, vanuit 88. Mm-hmm. Hij kan niet zonder jou.
0: Ah, wel... Dat past dat zo'n beetje bij Bolleke de Beer, hè?
2: Ja, ja. Ja, maar dat had ik nou niet aan gedacht. Zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dat klopt ergens, ja. Laat ons zeggen dat Bolleke de Beer zijn gedachten meeneemt richting Spanje en dat hem zingt van, dat is speciaal voor onze lady daar in Spanje, maar we brengen onze girls daar ook de groetjes over, hè?
0: Fallacie. En ze zijn daar in het zwembad, denk ik, want het ging vandaag een zwembaddag worden.
2: Oh, wel, voilà. Dat is er maar van genieten, dus met volle teugen. Dat doe ik hier in mijn tuintje ook in het zonnetje.
0: Voilà.
2: En dan breng ik ook nog de groeten over, mag ik het niet vergeten, want anders aan de twee kapoentjes, aan ons Luna, aan onze Lucas en aan mijn kameraad Jeremy, hè, want wij duikelen donderdag weer om in de studio.
0: Amai, jullie zijn druk bezig.
2: Wij zijn drukke mannen, hè, dus ja.
0: Het
2: loopt lekker. Je moet het ijzer smeden, Daniel, terwijl het heet is. Hè?
0: Dat is een mooi spreekwoord.
2: Dat is een mooi spreekwoord. Hè? Dus, en we doen het met plezier. Dus, en zolang dat we er plezier aan beleven, doen we gewoon verder. Hè?
0: Groot gelijk.
1: En wij zijn benieuwd naar de plaat.
0: Fallassie.
2: Oké.
0: Rudolf, bedankt voor het bellen. Ja. Geniet van het goede weer. En
2: doe ik.
0: Tot binnenkort.
2: Oké, tot binnenkort. En ik zou zeggen aan de luisteraars, bellen maar, want de telefoon moet roodgloeiend staan. Hè?
0: Ja, en je kan... Jij kent ons nummer van buiten, hè, Frans?
2: Ja.
0: Rudolf, oh my.
2: 02-669-96-60.
0: Valassi. Dankjewel, Rudolf. En tot binnenkort. Salutjes.
2: Fijn weekend.
1: Dag.
2: Dag.
0: Voilà. En nu een pareltje van de Wiltura. Hij kan niet zonder jou.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voilà, dat was de nodige reclameboodschappen, maar we hebben ondertussen ook nog iemand aan de lijn.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is Vivian.
2: Dag Vivian.
3: Hallo.
2: Hoe gaat het?
3: Prima.
2: Ook zoals met weer?
3: Ja, ja. Hier in Beveren is het een beetje bewolkt.
2: Hier voor het moment ook nu?
3: Ja.
2: En heb je nog speciale plannen voor vandaag?
3: Nee, vandaag niet, nee.
2: Rustdag?
3: Ja, inderdaad.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: En wil jij de groetjes doen?
3: Ja, aan jullie, aan Geert, aan alle medewerkers van Radio Memory en aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn en ook. En naar Rudo, als ze het hoort, dan is ze ook bellen naar ons, want we raken wel niet binnen.
2: Oei.
3: Nee, en ook de groetjes van de mensen die nooit geen plaatje krijgen.
2: Dat is vriendelijk.
1: Mooi, hè?
3: En ook aan de fans van, aan alle fans van Sam Seger.
1: Ah, voilà. Zo hebben ze allemaal, hè?
3: Ja, dat is juist. Ja.
1: En je hebt een mooie plaat aangevraagd.
3: Ja.
1: Zeg het niet. Je mag ze zelf aankondigen. Als het gedaan is, als je ze aankondigt, ga ik ze onmiddellijk opstarten.
3: Ja, het plaatje van Mireille Mathieu, Acropolis, adieu.
1: Ja, voilà.
2: Bedankt om te

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf.

0: Voilà, Iggy Pop en er mag altijd een beetje rockmuziek bij.
1: Dat klopt. We hadden daar straks ook nog Martin aan de lijn. Ze had graag een liedje aangevraagd en de groetjes gedaan. En die groetjes waren voor Milleke, voor Goddelief, voor mij, voor Cindy, Katrien en haar zoon Koen. Ze had graag het plaatje gehoord van Frans Bauer met Heb je even voor mij. Deze komt eraan.

0: Dat was Michael Lanzo met Waarom Jij. En dan gaan we verder met Freddie Mercury. Hij is geboren vandaag eigenlijk in 1946, dus hij zou 80 jaar geworden zijn. Hij overleed in 1991 aan een longontsteking en hij was vooral bekend als frontman van Queen. De bekendste hits waren Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love. En vandaag in Montreux, in Zwitserland dus, vieren ze officieel zijn 80ste verjaardag met een verjaardagsevenement. Dus vandaag zou hij 80 jaar geworden zijn.
1: Ja, het was een grote vedette, hè.
0: Ja.
1: En nu, hij heeft ook een aantal soloplaten gemaakt, waaronder zijn eerste, Mr. Bad Guy. En daar draaien we Living On My Own van. Speciaal voor hem hierboven. MUZIEK

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Sabin Teels met Trein. We hadden ook nog een berichtje ontvangen voor een verzoekje. En dat was voor Nicole en Koen. Ze hadden graag het liedje gehoord van Willy Sommers met Laat de zon in je hart.
1: En we hebben net telefoon gekregen van Hilde en Cindy uit het verre warme Spanje. Ze doen iedereen de groeten. En ze hebben spijt, want het verhaal is weer bijna voorbij. En ze hebben daarvoor ook gekozen. Het is weer voorbij, die mooie zomer. We gaan ze alle twee naar elkaar draaien.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemorgen.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dat was Meteor met Nooduitgang, de lievelingsplaat van ons Roseke. Het voelt mij een beetje dat we eigenlijk haar vandaag nog niet hebben gehoord. Maar misschien bel ze wel nog even. Zij heeft nog een kwartiertje te gaan. De volgende is een van de laatste platen van Udo. Als de wereld morgen eindigt. Ik hoop dat dat nu
1: niet
0: nog
1: geval
0: niet
1: is.
0: Nee.
1: Het is nog te vroeg.
0: We hadden al een keer gezegd dat in 2012 het spel ging vergaan, maar ze waren mis. En ik hoop dat ze nog vele, vele eeuwen mis zijn. Udo, als de wereld morgen eindigt.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Wendy, zit jij soms met je hoofd in de wolken?
1: Ja, dat kan wel eens gebeuren.
0: Ja, wel, ik vandaag al een paar keer, want ik heb je al een paar keer
1: Cindy genoemd.
0: Ja. Het enige dat is dat jullie altijd weer op I eindigen. En ja. Dus op, ik heb u gezegd, als ik één keer mis ben, ga ik verschillende keren mis
1: zijn. Ja, maar het is u vergeven, zeg.
0: Ah, maar dan denk je wel. Toch niet meer al te vergeven.
1: Nee. Ah, oké. Hallo.
0: Voilà, onze twee uurtjes samen zitten erop.
1: Ja, het is weer voorbij, die mooie... Het mooie programma.
0: Ja, inderdaad. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt om plaatjes aan te vragen. Morgen tussen 10 en 12 is het Tony.

0: van Beveren die het gaat waarmaken. En dan zien we wel volgende week. Normaal ben ik er maandag van 6 tot 8 en vrijdag van 8 tot 10.
1: En voor mij zal het een verrassing zijn wanneer ik terug ben.
0: Ja, dat je een date met Cindy.
1: Ja.
0: Zullen we wel zien.
1: Maar inderdaad.
0: Volg ons via de sociale media. En we gaan eruit met, ja, het mag toch een beetje Daniel Rockt zijn. Met Led Zeppelin. Holla de love. Fijn weekend iedereen. Salutjes.
1: Dag.

0: Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Danny de Groot.

Robert Abel en zijn associates die zorgden er destijds voor dat de videoclip bij het plaatje nogal serieus opviel. Dat kwam door de speciale effecten die werden gebruikt door het voormalige productiehuis. Can You Feel It van de Jackson 5 was de eerste single die ze trokken uit hun 14e studioalbum Triumph. En als u nu zoiets heeft van wat een hit, ja, dan moet ik u misschien deels gelijk geven. Bij ons was het een grote hit in 1981, maar in hun thuisland, in Amerika bijvoorbeeld, haalde het slechts de 77ste positie in de Billboard Hot 100. En zo zijn we weer geland in een nieuwe Music Machine. De grootste hits een uur lang. Fijn dat de radio aanstaat.

0: drunks in a nightclub.
1: Pearl's a Singer is een nummer van het Amerikaanse duo Dino en Sambello uit 1974, maar 3 jaar later bracht de Britse zangeres Elkie Brooks de bekendste versie van het nummer uit. Het was ook die versie die wij hier draaiden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
2: Slagerzon in je hart.
1: Sam Goris.
2: Verrijken.
1: Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: The Music Machine.

Colder Sounds is een van de bekendste platen van Foreigner. Staat ook op hun gelijknamig debuutalbum uit 1977. Ook een suggestie voor de Music Machine. Heeft u nog een bepaald plaatje waarvan u denkt van nee, dat is toch lang geleden dat ik dat nog heb gehoord? Wel, zet het even op mail en stuur het me door. De grootste hits @gmail.com.

0: volle gas met face-to-face van de Who-gitarist Pete Townshend uit midden de jaren 80. In zijn thuisland in Engeland flopte het plaatje. Bij ons haalde het wel probleemloos de hitparade. En dat kan je natuurlijk ook zeggen van dit. Zet hem iets wat luider voor Claudia de Breij.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust.

Regisseur David Lynch die gebruikte het plaatje midden de jaren 80 voor zijn film Blue Velvet. Het originele In Dreams was in Amerika destijds een zeer grote hit, maar dat had alles te maken met het feit dat Orbison in 1963 aan het toeren was met de Beatles. Dit is The Music Machine.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

plaatje die ook perfect past in de kerstperiode. Only You van The Flying Pickets. Het is een nummer eigenlijk van Vince Clarke die het schreef toen hij nog bij Depeche Mode speelde. Hij nam het nummer op in 1982 met Alison Moyet. Samen vormden ze het synthpop duo Yazoo. Fijn dat de radio aanstaat. De grootste hits elke week weer een uur lang en jij bepaalt wat ik hier draai. Laat me eens weten wat uw favoriet is en stuur het me door via mail.

aantal mogelijkheden als dit plaatje op de radio passeert. Ofwel zet je de radio zelf loeihard, ofwel zing je loeihard mee. Ik weet nu niet wat u heeft gedaan, maar ik kan het me wel wat bij voorstellen. Laat de zon in je hart van Willy Sommers.

0: Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Wat een knoeper van een hit om vandaag deze 70 Show mee van start te gaan. Je hoorde nog eens Electric Light Orchestra natuurlijk, of kortweg ILO. Je hoorde ze met Don't Bring Me Down, hit bij ons in 1979. We doorkruisen de jaren 70, dames en heren, want dit is de 70 Show met onder meer Chubby Tiger.

Ja, maar er is toch van die heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70. En het komende uur draaien we niks anders dan muziek uit de jaren 70. Want we gaan van 1970 naar 1979 hier in de 70 Show. Chubby Tiger was dat. En je hoorde hem met de enige hit wat de man maakte. Dat was natuurlijk het nummer Slow Down. En het hier komt uit 1972. Schitterende song van Bobby Vinton en Sealed With A Kiss.

van die heerlijke jaren 70 disco. Daar kunnen we het onder klasseren, de nummer hier, wat een hit was bij ons. In oktober 1978, hoogst bereikte plaats in de hitparade was de derde plaats. Dus met andere woorden, brons voor deze zangeres hier. Dat was Karen Young. En die horen ze met Hot Shot vandaag hier in de 70 Show. En dit hier is Wiltura uit 1971 met Aan Mijn Darling.

Wat hebben ze toch heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70 natuurlijk. Dit was er eentje van, 1976. Je kent deze Franse zanger allemaal natuurlijk, want hij heeft nog andere grote hits gemaakt ook. Zijn naam Gérard Lenormand. Je hoorde hem met dit nummer, dat was La Ballade des gens heureux. Hier in een radiouur met alleen maar hits uit de jaren 70, want dit is de 70 Show. Oorspronkelijk uit de jaren 60, maar ook in de jaren 70 aan een nieuw leven toe. Dit nummer hier, Ben Mi Shake Me.

ook zo'n heerlijke disco-hit natuurlijk uit de jaren 70. Dat was Gilla. Je hoorde ze met Bend Me, Shake Me. Ja, het was natuurlijk niet de originele versie, want die kwam ergens uit de jaren 60. Op naam van The American Breed. Maar ik heb zo'n beetje het voorgevoel dat er nog artiesten zijn die dat nummer gezongen hebben. Ja, uiteraard ook in de jaren 80 werd het nummer gezongen door Luc Steno en Sandra Kim. Zij zongen toen in het Nederlands Bel Me, Schrijf Me. Dat zal je waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn. Gilla dus met Bend Me, Shake Me. Hier in de 70's Show. En nu The Cats en Marianne.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Ja, ik herinner me nog steeds heel goed in de jaren 70. Toen ik een kind was, ging ik met mijn ouders ergens op café. En het eerste wat ik altijd vroeg was van... Ma, heb je geen 5 frank voor mij? Want dat was 5 frank. Zodat ik wat liedjes in de jukebox kan doen draaien. En toen stak ik daar natuurlijk 5 frank in. En ik denk dat we zelfs 2 of 3 liedjes mochten kiezen voor 5 frank. In de jaren 70, ja, moest daar tegenwoordig een jukebox staan. Maar tegenwoordig is het natuurlijk zo allemaal geëvolueerd. Want in elke café staat tegenwoordig een computer te draaien. Dus ja, dat was natuurlijk in de jaren 70. Die jukeboxen, de jukebox jive. Hit van de Rubettes uit de jaren 70 natuurlijk. Hier in de 70 show. Maar dit hier moeten we terug naar 1978. Hier zijn Third World. Now That We

komt uit de jaren 70, dat kon je natuurlijk wel merken, want er was plots een hapering in deze song, waarvoor mijn welgemeende excuses. Third World and Now That We Found Love. Dit hier is Rock and Roll uit de jaren 70 van Gary Glitter.

van die hits uit de jaren 70. Die zitten natuurlijk samengevat in dit radiouur, want dit is de 70 Show. We hielden trouwens de voorbije minuten even halt in 1978. Ze hebben nog meer dingen gemaakt, maar dit was wellicht de grootste hit uit hun carrière. Je hoorde The Shirts met Tell Me Your Plans natuurlijk. En dit hier is ook zo'n radiojuweel uit de jaren 70 vandaan. Hier is Donna Summer.

0: heerlijk muziekje uit 1975. Dat was natuurlijk nog eens Donna Summer met The Lady of the Night. En wanneer je dit melodietje hier hoort, ja, de trouwe luisteraars die weten dat natuurlijk wel. Dan betekent dat wij hier aan het einde gekomen zijn van dit uur hits uit de jaren 70. Want dit was, dames en heren, met andere woorden, The 70 Show. Je hebt er van mij nog eentje te goed en dat is die van, hoe heette ze? M natuurlijk, met Pop Music.
1: Dank u wel.

0: parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
5: Radio Memories, hitschijf.

Was er beneden Nederland, we draaiden Ja man, blijf bij mij de hele nacht. En daarvoor hadden we Marco Kimsen met zijn nieuwe hitsky voor deze week hier bij Radio Memory. Hey, goedemiddag allemaal, zaterdag 5 september, iets over 2 uur geworden. Klim je mee tot 4 uur Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En de volle plaat is origineel van de man uit Ierland, Johnny Logan. Ik heb ze meegebracht door Quincy, hou me vast, is een van de lievelingsplaten van mijn lief vrouwtje Nancy, en speciaal voor haar draaien we deze single hier in Studio NL. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren, doet ons trouwens heel veel plezier, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Blijf

Als de meneer in Nederland, een meneer die beloofd heeft in het jaar 2027 weer op het podium te treden. We draaien de Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis vannacht. We hebben nog de remixversie van Paul Severs, Je wonder dat ik ween. En dan draaien we nog net voor reclame een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Eentje van Benny Nijman en Waarom fluister ik je naam nog?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Een van de bekendste platen was deze van Bobby Prins en ik zit gezellig in een cafeetje. Van ons klein Belgisch landje gaan we terug naar Nederland met een hele mooie plaat van Robert Pater en Santa Maria. Allemaal hier in Studio NL op deze zaterdag 5 september. Goedemiddag allemaal.

Een van de bekendste platen van U-Hart is Maria Magdalena hier in Studio NL. We blijven maar in die goede oude tijd met Jimmy Frey en de Saragossa hier op de radio.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

komen. De zon die ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

Lanzarote van Michael Lanzo, Viva Cerveza. We gaan richting reclame, gaan we doen met een van de bekendste platen van Isabella A. en Heel Lekker Beest hier op deze zonnige zaterdagmiddag 5 september. Temperaturen hier in Vlaanderen tot 21 graden.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

man met een prachtige stem. We draaiden hier Neven, je eerste grote liefde. We gaan richting 3 uur hier bij Radio Memory. Ik heb voor 3 uur deze nog van Vicky Leandros meegebracht. En verloren zijn we niet.

0: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De beste muziek
1: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Tony van Beveren.

Was er eentje van Danny, allemaal hier in Studio NL. Ik wil de zon zien met jou. Zaterdag 5 september, iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. En dat is een van de bekendste platen van Paul Roeland uit Den Dratum. En neem eens een kind bij de hand.

Deze dame ken je nog wel van Mooi Was Die Tijd. We draaien de Corrie Konings, Druk Je Lijf Tegen Dat Van Mij. We blijven nog gezellig in Nederland met Yeti Paletti, Keizer en Mevida in de tijd. Een grote hit voor de Kipsen Brothers. En dan draaien we nog een plaat van Grand Damen met de Demis Roussos Medley. Net voor reclame hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Een beetje tempo ingebracht voor vandaag op deze zaterdagnamiddag. We draaiden DJ Frank Meulemans en Viertakt en de Blauwe Geskelte hier op de radio. En dan zijn meneer die we heel goed kennen, hè? Namelijk onze Jean Dennis. We vieren het leven.
1: We

was er eentje van Slons, die van ons schone jongen, allemaal hier in ons programma. We gaan nog even naar Nederland met Mart Hoogkamer en dit met een Rob de Nijs medley die we gaan draaien hier in Studio NL.

0: bang bang, bang bang hard.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Een Radio Memory souvenir van alle tijden. We draaien dan net een plaat van de Beatles. Studio NL op stilzaam ten einde op deze zaterdag 5 september. Wat ook onze volgende collega's hier al toekomen. Onze collega Rudolf Stevens zometeen na 1 uur. Dat is er eentje van John Horton terug in de tijd.

Ook eentje die we van de zolder gehaald hebben. Eentje van Wilma. Als je verliefd op een jongen bent, was het voor vandaag. Zaterdag 5 september tussen 2 en 4. Studio NL hier bij Radio Memory. Zometeen is er Rudolf Stevens. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zonnige zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij in het programma U Vraagt We Draaien. Met Tony van Beveren en mijn vrouwtje Nancy aan de telefoon. Voor al jouw verzoekplaten. Ik heb daar nog Stef Eckel. Ik schrijf je naam in het zand. En dan nog eentje van Rubberen Robbie. Graag tot morgen vroeg ietsje na tienen.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dat doen we, vrienden, met heel veel plezier dus bij deze nieuwe start van een nieuw seizoen van Terug naar Toen. Willy Sommers blijft nog een uurtje bij mij. Welkom in deze aflevering van Terug naar Toen. En we blijven bij de muziek van de Willy. Met deze bekende hit in het Frans.

volgende artiest, die kennen we uiteraard allemaal heel goed. Johnny Logan. Hij won 2 keer het Euro Songfestival, maar hij brengt ook liedjes van bij onze noorderburen, zoals deze heet van André Hazes, Deep in My Heart. Johnny Logan. Now.

Hogan bracht muziek van André Hazes. En dan moet toch even bij de muziek van André zijn. Gaan we even verder met muziek met een van zijn grote hits. En die kennen we beslist nog wel. Ik meen het.

zat ergens muzikaal midden 80er jaren met deze van Demis Roussos en The Lost in Love. Dat hoor je natuurlijk allemaal voorbij komen, die hits van toen in ons programma van Terug naar Toen. Eens even kijken wat we nu klaar liggen hebben, wat er nu door jouw speakers gaat klinken. Ja hoor, Corrie en de Rekels, ik hoor nog je stem.

is eerdaags jarig op 8 september, eerstkomende dus. Geboren in 1951 dus. Corrie Konings wordt 75. Na Corrie Konings gaan we nog eens muziek draaien. En deze is de volgende. Nog even verder in de tijd. En dat allemaal voor jou in ons programma van Deze Terug Naartoe.

Je kon ons meegenieten van een van die leuke meezingers van onze collega Eddy Walli. Dus het was een geweldige collega om mee samen te werken. Heerlijke discogeluidjes in Terug naar Toen van Village People. Komt ook al vanuit 1975, vrienden.

Na deze van Village People gaan we nog keertje te voeten naar Scherpenheuvel. En dat was in de 80er jaren een enorme dikke nummer 1 hit voor deze jongens vanuit Alken, de Marlets.

Ja, ja, vrienden. Kalenderjaar 2000 tekenen we met deze Wiltura en Come to the Lion Dance. En we gaan nog wat heel wat verder terug in de tijd. Dit is voor jou Paul Anka met Onje Volta.

Dat was hem dus, Paul Anka met zijn Onje Volta. En we gaan de dames nooit aan het werk laten in ons programma van Terug naar Toen. De Championettes. En zij brachten in de begin 90er jaren deze leuke meezinger uit. Heel Vlaanderen zongen mee. Elke keer opnieuw de Championettes. Wow.

gaan meteen nog eens over naar een van die mooie songs van Bobby Prins. Bobby's Hitparade, een album dat recent is verschenen op Spotify en natuurlijk andere digitale kanalen. Ook verkrijgbaar via iTunes, dus je kan hem voor een eenvoudig prijsje binnenhalen. Het zijn de toppertjes van toen die je kan terugvinden, die hij destijds opnam, meer dan 50 jaar geleden bij Telstar. Deze vind je daar ook op terug, de originele van Mama Dolores.

deze van Cliff Richard, Don't Manage Your Gone. En wij gaan ook stilaan afscheid nemen, vrienden, want ons programma zit erop. Wat mij betreft heel graag tot een volgende terug naar toen. En afsluiten doen we met deze meneer van bij onze Noorderburen. We gaan ons graag een van zijn mooie hits draaien. Adios, dit is hij, Jannes. Tot een volgende terug naar toen.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf.

Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerpen zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
6: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

harte welkom in deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste weekend van de maand september. Heel wat grote hits liggen op jou te wachten. Maar ook de nieuwsfeiten, de jarigen, dat en nog veel meer. Heel wat grote hits. Zoals deze van Slade. Een Far, Far Away.

Prince was enorm getalenteerd. Hij kon alles eigenlijk, hè. Dansen, zingen, elk instrument bespelen. Hij was een coole gast ook. Hij wordt door miljoenen mensen enorm gemist, ongetwijfeld. En dit hier is iets helemaal anders. Heel mooi. Moet ergens in de jaren 70 een grote hit geweest zijn. Voor The Carpenters en Top of the World.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory. Radio Memory.
6: Daar zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.

Toen dit in de jaren 90 uitkwam, dacht ik bij mezelf, ja, dat is de nieuwe ABBA eigenlijk. Hè. Zo dadelijk gaan we even kijken wat er vandaag jaren geleden allemaal in de krant stond. Oh, sometimes I get a good feeling.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 5 september vandaag, Fred Capps wordt wereldkampioen goochelen. En dat vandaag in 1955. Nabij Shannon Airport verongelukt een KLM-vlucht. En dat was vlucht 633 en dat in 1954. In België was er de eerste ijzerbedevaart. En dat vandaag in 1920. En de Voyager 1 is ook gelanceerd, dat vandaag in 1977. En tussen Italië en Zwitserland wordt de Gotthardwegtunnel voor het autoverkeer geopend. En dat vandaag in 1980. Iemand

de ultieme Italiaanse meezingers van Ricci en Poveri. En van de zon aan de Middellandse Zee gaan we naar de man met misschien wel de warmste stem uit de soulgeschiedenis. Bill Withers. In zijn feel-good hit Lovely Day uit 1977 vestigde Will een ware kort. Aan het einde van het nummer houdt hij een noot maar liefst 18 seconden lang onafgebroken vast, zonder adem.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
2: Radio Memory.

Ja, dat blijft een prachtig eet, hè? Deze Cuddly Toy. Zometeen nog meer prachtig eet in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze van Nick Cave en de Bad Seeds en Kylie Minogue.

0: een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer, bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
5: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten? Rock'n'roll.

Dat was even 6 minuten lang genieten van deze disco classic van de Lime. Babe, we're gonna love tonight. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met nu iets helemaal anders. Even 180 graden draaien. Met wat Nederpop van de Cats. Where have I been wrong?

Een leuk detail, Johnny Nash was begin jaren 70 diegene die Bob Marley ontdekte in Jamaica, meenam naar Londen en hem zijn eerste internationale platencontract bezorgde. Dat was met deze Rock Me Baby hier in de jaren 70, 80 en 90. Met nu een beetje disco en soul met Carl Carlton, She's a Bad Mama Jama.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

0: Schotland met deze jongens hier, The Simple Minds, Let There Be Love. En Barry White wilde het volgende nummer aanvankelijk helemaal niet zelf inzingen. Hij zag zichzelf puur als producer en zocht wanhopig naar een andere zanger. Pas toen zijn manager hem letterlijk dwong de microfoon te nemen, stemde hij toch langzaam toe en de rest is geschiedenis.
1: Feels so good. You like it.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Brett Wilks, dat is de drummer van Rage Against the Machine. Die wordt er vandaag 58. En dan ook nog Al Stewart, dat is een Schotse zanger. Die wordt er vandaag 81.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Van de 60s tot de 90s. Van de 90s tot nu. En ook Nederlandstalig.
4: Radio Memory.

Dit pareltje mocht ook niet ontbreken vandaag. Spandau Ballet en Through the Barricades, daar scoorden ze terecht een grote hit mee. Het is al tijd geworden om afscheid te nemen, wat gaat er toch vooruit allemaal. Maar volgende week zijn we er ook weer uiteraard met een nieuwe aflevering. Ik heb nog deze van Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
7: My love is exceeding good. It's my life.
8: It's my life, my boy.
7: It's my life.
9: This is Studio 45.
10: Lex de Groot.
11: Zo goed, manneke.

Onze zingende tandarts uit Zweden. Hij combineerde zijn studie destijds namelijk met werk als DJ om zijn opleiding te betalen. We hebben het hier natuurlijk over Dr. Alban. It's My Life was terug te vinden in de hitparade van 1992. En daarvoor, als eerste vandaag, nam ik je mee naar het jaar 1983. 3 jaar na de breuk van Led Zeppelin kwam de Engelse rockzanger Robert Plant krachtig terug met een soloalbum. Een jaar later volgde dan de ballad Big Luck, zijn eerste hit in zowel Engeland als Amerika. Phil Collins die nam de plaats achter de drums en ging met Plant mee op tournee. In 1993 wordt Robert Plant uitgeroepen tot de zanger met de beste rockstem, gewaardeerd om zijn krachtige stijl en grote vocaal bereik. En hij bleef met die titel Freddie Mercury en Paul Rodgers trouwens voor. Robert Plant, Big Luck, als eerste daarnet in deze Studio 45 uit 1983, die geweldige plaat. Hoi, ik ben Lex en we zijn weer vertrokken. 2 uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Met zometeen uit 1999, Technotronic en Monday Midnight, Like This, is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst naar 1983 met de derde en laatste single van het 15e studioalbum dat Cool & The Gang uitbracht. Dat album heette As One. Daaruit deze fijne Hi The High, Hi The Ho.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er. De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.

vijfde single van het debuutalbum van de band. Hopes and Fears heette dat. Keen natuurlijk. En het gitaarloze trio dat wel eens wordt vergeleken met Coldplay scoorde al eerder hits met Somewhere Only We Know en Everybody's Changing. Band and Break is trouwens het favoriete nummer van Richard Hughes, de drummer van Keen. Ze kwamen langs hier in Studio 45, die fijne, uit 2005. Dit is Studio 45. Uiteraard, zoals elke week, heb ik ook deze week weer voor jullie een egotripper meegebracht en een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 hebben we het over Living in a Box. En op het einde van de show is het steeds tijd voor een extra lange plaat. Dat heet de Lex XL. Nog een vrij recente. Ik neem je mee naar 2024 met die geweldige single voor Direct met Sphinx. Straks in deel 2 de Lex XL. John Lennon schreef het nummer dat je zo dadelijk van mij krijgt te horen als een ode voor zijn vrouw, de kunstenares en muzikante Yoko Ono. Het werd enkele maanden na zijn dood uitgebracht als single. Zelf zei John Lennon over het nummer: het is de jaren 80 versie van Girl, het Beatles nummer uit 1965. Zo dadelijk, John Lennon met Woman. Maar eerst uit 1991, deze voor Stevie Nicks, I Can't Wait.

0: 2019. Felix Jan, Close Your Eyes, hier in Studio 45. En je kan de videoclip bekijken, want ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. En niet alleen Felix Jan vind je daar terug, maar ook andere platen die je bijvoorbeeld vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Verder ook weer een link naar Mixcloud, want op Mixcloud, daar staat de show. Je kan een Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. En om het je gemakkelijk te maken heb ik dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Ook de Ego Tripper, in dit geval Living in a Box, vind je daar trouwens terug. Evenals de Lex XL Direct, vandaag met Sphinx uit 2024. We gaan zo meteen naar 1975 met een hele fijne plaat voor Elvin Bishop. En die Elvin Bishop, dat is eigenlijk een Amerikaanse bluesgitarist. En hij zong het nummer niet zelf omdat hij vond dat zijn ruige stem er niet bij paste. Hij liet de achtergrondzanger Mikey Thomas de leadzang doen. En die Mikey Thomas werd dankzij dit succes later bekend als de leadzanger van Jefferson Starship. Dat kwam dan weer van Jefferson Airplane, maar Jefferson Starship werd dan nadien weer Starship. Die je dan bijvoorbeeld weer kent van We Built This City. Zometeen een hele leuke voor Elvin Bishop uit 1975. Fooled Around and Fell in Love. Maar eerst naar het jaar 1984 met onze Italo Classic voor deze week. En van de Italo Classic is er een hele fijne Spotify playlist. Ik verwijs je graag door dus naar Spotify onder Lex de Groot. Studio 45 vind je daar dus de Italo Classic playlist terug. Origineel van Raf. Het zou later dat jaar vooral een hit worden voor Laura Branigan, die het gecoverd heeft. Maar dit is dus de originele. Raf, Self Control.
1: Ciao tutti. Studio 45 goes Italo.

0: 1985, de jongens van Orkest van Manoeuvres in the Dark, ze zijn onderweg.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Secret werd de tweede single van het album Crush dat Orchestre Manoeuvres in de Dark in 1985 uitbracht. In 1988 werd het nummer trouwens ook gebruikt op de soundtrack Arthur II, On the Rocks, een film met Liza Minnelli. En in tegenstelling tot veel van hun andere hits nam toetsenist Paul Humphries de leadzang voor zijn rekening op dit nummer, in plaats van Andy McCluskey. Orchestre Manoeuvres in de Dark dus, terwijl OMD uit 1985 Secret. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks de Eagle Tripper. Drie hits achter elkaar van Living in a Box. En op het einde van de show, tijd voor de extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En die is deze week voor Direct. Uit 2024 heb ik voor jullie straks Sphinx klaarstaan. Maar in dit uur nog een dance hit uit 1991 voor The Ware Band en Ted Robinson, Party Children.
1: Way back in the warehouse days of glory.

0: nadenkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.

kreeg het verhaal te horen van iemand die op de vlucht is voor de wet en de grens probeert over te steken naar Mexico. De hoofdpersonage rijdt in het holst van de nacht over de snelweg, vastberaden om niet gepakt te worden. En er is haast bij, want de politie zit hem op de hielen. De grens, de border dus, symboliseert de ultieme vrijheid en veiligheid. Als hij eenmaal aan de andere kant is, is hij veilig voor de Amerikaanse autoriteiten. De tekst beschrijft de fysieke uitputting van de lange rit, de koplampen in zijn spiegels en de constante angst dat hij de grens net niet op tijd zal halen. The Border van America uit 1983. En daarvoor, als eerst in deel 2, nam ik je mee naar 1999. Na het enorme succes van het album Blood Sugar Sex Magik en de nummer 1 hit Under the Bridge leek het er jaren op dat de Peppers de hitlijsten nooit meer zouden gaan halen. Het album One Hot Minute haalde in de Verenigde Staten platina, maar leverde geen hitsingles op. Dat zou deels te maken kunnen hebben met het feit dat de gitarist en genie John Frusciante geen deel meer uitmaakte van de band. In 99, 8 jaar na Blood Sugar Sex Magik, maken de Red Hot Chili Peppers een heuse comeback. De single Scar Tissue werd een dikke hit. Je kreeg hem daarnet te horen, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, The Peppers. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. En ja hoor, over een drietal platen, dan komt hij eraan, onze egotripper. Dan krijg je van mij de biografie en 3 grote hits achter elkaar van Living in a Box. En op het einde van de deur, tijd voor de Lex XL, de extra lange plaat. Straks uit 2024, direct met Sphinx. Madonna had in de 80s een bijzonder succesvolle periode. En het begon in samenwerking met producer Jelly Bean, die voor vrienden gewoon John Benitez heet. Hij had solo wat hitjes, maar daar moest vaak wel iemand op meezingen. Want hij was zelf gewoon producer. Zo zat hij achter de knoppen bij Madonna's eerste album. Maar Madonna maakte ook een plaat voor Jelly Bean. Ze schreef Sidewalk Talk. En het leuke is dat je niet alleen een van de beste bassisten ooit, namelijk Marcus Miller, hoort op die track, maar Madonna zelf. Let straks maar goed op in het achtergrondkoortje, in het refrein. Zometeen, eigenlijk de eerste single van Madonna, Jelly Bean, uit 1984 met Sidewalk Talk. Maar eerst deze, uit 1991, voor de Kreuners, In de Zin van Mijn Leven. Met een schaar.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

uit 2022, Taylor Swift met Anti-Hero, hier in de remix van de Franse DJ Kangs. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag, en die is voor Living in a Box. En die band werd in 1985 opgericht in Sheffield, in Engeland, door toetsenist Marcus Ferry en drummer Anthony Titch Critchlow. Ze waren op zoek naar een zanger en kwamen in een studio in contact met Richard Derbyshire, die eerder actief was met de band Zuzu Sharks. Die Derbyshire werd zanger en gitarist en daarmee was het trio compleet. Eind 1985 tekenden ze bij Chrysalis Records. De grote doorbraak volgde in 1987 met de eerste single Living in a Box. Het nummer bereikte de vijfde plaats in de Britse hitlijst en werd ook in de Lage Landen en andere Europese landen een dikke hit. In de Verenigde Staten kwam de single tot nummer 17 van de Billboard Hot 100. Het gelijknamige debuutalbum verscheen datzelfde jaar en leverde daarnaast de singles Scales of Justice, So the Story Goes en Love is the Art op. Voor So the Story Goes werkte de band samen met soulzanger Bobby Womack, die op de 12-inch versie extra zang verzorgde. De muziek van Living in a Box combineert de pop, funk, soul en elektronische elementen. Een stijl die goed aansloot bij de Britse popmuziek van de tweede helft van de jaren 80. In 1989 verscheen het tweede album, Gate Crashing. Voor de productie werd onder meer samengewerkt met Dan Hartman en Tom Lord Elk. Het album bracht opnieuw enkele grote hits voort. Blow the House Down, waarop Brian May van Queen gitaar speelde, bereikte de Britse top 10. Ook Room in Your Heart werd een grote hit en kwam eveneens tot de vijfde plaats in het Verenigd Koninkrijk. In de Lage Landen bereikt het nummer eveneens de top 10. Na Gate Crashing begon de groep aan de voorbereiding voor een derde album. Verschillen met platenmaatschappij Chrysalis over de muzikale richting zorgden echter voor problemen. Uiteindelijk werd het album niet afgemaakt en viel Living in a Box in 1990 uit elkaar. Richard Derbyshire ging vervolgens verder als songwriter, producer en solo-artiest. In 1994 verscheen zijn soloalbum How Many Angels, waarop ook nummers stonden die oorspronkelijk bedoeld waren voor het onafgewerkte derde album van Living in a Box. Derbyshire schreef later onder meer mee aan muziek voor Level 42, Lisa Stansfield en Jennifer Rush. In 2004 kwam de oorspronkelijke bezetting nog een keer samen voor de Here and Now Arena Tour. Derbyshire besloot zich daarna grotendeels terug te trekken uit de muziekwereld. Marcus Ferry en Titch Critchlow brachten Living in a Box later opnieuw tot leven met andere zangers. Vanaf 2022 nam Brian Chambers de zang voor zijn rekening. Richard Derbyshire overleed op 10 november 2025 op 65-jarige leeftijd. Daarmee verloor Living in a Box zijn oorspronkelijke zanger en gitarist. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn de jongens van Living in a Box.

Living in a Box uit 1987. Daarvoor Room in Your Heart uit 1989. En als eerste in dit rijtje van drie, eveneens uit 1989, Blow the House Down. Dat waren drie grote hits van Living in a Box. Want die jongens zijn deze week onze Egotripper. En van de Egotripper is er een Spotify-playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je daar onder Studio 45 de Egotripperlijst terug. We gaan zometeen naar 1979. En het is afkomstig van het gelijknamige studioalbum September Morn. En Neil Diamond schreef het nummer samen met de populaire Franse schrijver en zanger Gilbert Bécaud. Zometeen dat mooie September Morn van Neil Diamond. Maar eerst terug naar 1987. Met de eerste single van hun succesvolle zesde studioalbum Music for the Masses. Dit zijn die van Depeche Mode, Strange Love. Strange.

0: Zometeen, Moby, Lift Me Up.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Radio Memory. Radio Memory.

0: Lift Me Up werd de eerste single van het album Hotel. En net als op de rest van het album maakte Moby op Lift Me Up geen gebruik van samples uit andere liedjes. Dit in tegenstelling tot bijna al zijn oude werk. Moby zong zelf en maakte de meeste plaatopnames in zijn eigen thuisstudio. Moby uit 2005, Lift Me Up. En daarmee zijn we wel bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je van mij dan nog een extra lange plaat krijgt. Dat is de LexXL. En net als van de Ego Tripper is er van de LexXL een Spotify playlist. Graag verwijs ik je door naar de account van Lex de Groot onder Studio 45. Vind je daar de lijst terug van de LexXL. We gaan naar het jaar 2024. Het nummer Sphinx is de titeltrack en tevens afsluiter van het gelijknamige album van Direct. Frontman Marcel Veenendaal omschrijft het nummer als een pleidooi voor meer compassie. In een tijd waarin mensen online en offline snel hun mening klaar hebben en tegenover elkaar staan, nodigt Sphinx uit om juist even stil te staan en schouder aan schouder te gaan staan. Het gaat over het belang van luisteren en begrip tonen in plaats van direct oordelen. Sphinx is trouwens het langste nummer van het album, ruim 7 minuten en een half, en valt op door een unieke, bijna dansbare en urgente energie met een bijzondere boodschap. Ik laat jullie met de LexXL voor vandaag, voor Direct en Sphinx. En verder wens ik je nog heel veel luisterplezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er vooral een fijne week van en dan zijn wij er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan, hoi!
1: LexXL, de

0: Radio Show. De beste house tracks in de mix. En in dit uur onder andere muziek van Dante Klein. We hebben Kylie Minogue en Bebe Rexha. Ook Karsten zit erin. En straks ook Dubvision, Martin Garrix samen met James. Maar eerst zometeen Nadia Ali en Endlessly in de mix. Met deze Kim English. For the love of music. Ze hebben gelijk.
1: Sit back, relax, and enjoy the hottest dance beats. The Land of Dance Mix Radio Show.

Croatia Squad and White Chief and Back to Life. The Land of Dance Mix Radio Show met nu de nieuwe Tom and James. Dit is Feeling That I Used to Know. En je kent het hoor.

feel that I used to know.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Dit is DJ Joey. Op Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.